podcast nih manis bang sayang sejiang kau siar kamar kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jerry yang anak kecil nggak ganteng tapi ngangin ini digoyang pagi kamar kamar lagi yo. Jangan sampai lepas nih manis bang sayang sejiang kau siar radionya tetap di 105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta. Pokoknya kita berkewer-kewer bersama Libertaria dan juga Riris Arista. Werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke-werke